0: 包括对小水的大事的。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.